bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen, en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Dit uur.

0: Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum. Diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Castilla van Jumbo.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Regio 8, Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl.
3: Oh. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Het is tijd voor de heetste ochtendshow tot op dit moment in 2026. Onderweg naar zo'n 37 graden vanmiddag, jongens. Even rustig aan, hè. En tot 10 uur. Achterhoek wordt wakker.

0: Ik dacht, laat ik het gaspedaal, het muzikale gaspedaal even los. Op 1985, Don't You Forget About Me van de Simple Minds.
1: Begin je dag goed.
0: Op 24 juni 2026. Een hete dag, code oranje vanaf 12 uur straks. Onderweg naar die 37 graden. En voor die tijd, ja, ook behoorlijk nieuws. Als je met het openbaar vervoer moet, ook hier in de Achterhoek. Want de trams en de metro's rijden niet. Ik zie dat bericht hier voorbij komen. Heb je ooit een metro gezien in Doetinchem? Of van Didam naar Winterswijk? Ik ken hem niet. Misschien heel erg ondergronds. En de trams die hebben we hier ook niet, maar wel de treinen. En bovendien, dat is tot 8 uur, is er namelijk dus een staking georganiseerd door vakbond FNV. Daarna, langzaam maar zeker, gaan die treinen van de NS wel weer rijden. Maar ja, dat duurt even natuurlijk, hè, want die staan dan niet op de juiste plek en zo. En bovendien rijden er vandaag ook minder treinen vanwege de hitte. Dus hou er even rekening mee. Ik zou gewoon een bus pakken. Als het even mee zit, gaat dat allemaal wel vooralsnog goed door. In ieder geval vanaf 8 uur. Hey, goedemorgen.

Sally, Tropical, de gedachte met Mr. Know It All. In ieder geval, lekker zomers klinkt het. Dit is Regio 8, goedemorgen, 7 uur 16 onderweg. Even spieken richting het verkeer, want je zou verwachten dat er dan wel een file staat op de A12. En misschien ook wel op de A18, vanwege de staking bij het openbaar vervoer. Wel nee joh, je kan gewoon lekker overal doorrijden. Dat is wel een heerlijk gevoel op deze woensdagmorgen. En de liefde omarmt de radio bij Regio 8. Little Steven!

0: Richard Gere, Julia Roberts speelde in de film A Pretty Woman. Een romantische komedie, zoals het hier officieel op papier staat. Hoor, lekker hoor. Dat was een hele grappige film eigenlijk. En twee mensen die langzaam maar zeker naar elkaar toe groeiden. Nou, wat wil je nog meer? En dit liedje hoorde er dus bij van Gary Moore op de vroege woensdagmorgen. En een week geldt het al in Nederland, maar sinds anderhalve dag ook in de Achterhoek het hitteplan. Dat was al nationaal, al nu is er ook een regionaal hitteplan. Dat wil zeggen dat we het allemaal een beetje rustig aan moeten doen. Voetjes in het water, zoek de koelte op, ga niet in die zon zitten, want je verbrandt waar je bij staat, zou je bijna kunnen zeggen. Normaal gesproken is het bij een kwartiertje al, als je volop in de zon gaat zitten, dat je al kan gaan verbranden, maar nu... Ik zeg een paar minuten vandaag. Zeker vanmiddag een minuutje of drie. Doe het niet. Er zijn ook wat dingen afgelast, waaronder kids living statues. Dus levende standbeelden. Kinderen die dat willen neerzetten. Dat hadden ze willen doen dit weekend in Doetinchem, maar gaat niet door. En dat begrijp ik ook wel vanuit de organisatie. Dat kan je de kids niet aandoen. Dus dat wordt mogelijk helemaal uitgesteld tot volgend jaar. En als er een nieuwe datum bekend mocht worden gemaakt dit jaar, dan hoor je dat uiteraard hier in de ochtendshow. En verder gewoon rustig aan doen. Er zijn ook wat waterpunten, bijvoorbeeld in Doetinchem in de stad. Dan zie je wat extra waterpunten. Even een glaasje water drinken, even je hoofd onder de kraan steken daar. Gewoon lekker buiten, met z'n allen. Heerlijke openbare gelegenheid. Rustig aan, dat is het recept vandaag.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: de naam van deze groep in één keer goed kan uitspreken, dan ben je in ieder geval goed wakker. Nou, dan komt hij dan, Marcel Vermeer. Dan ga je struikelen. Ja, dan ga je op je snuit. Hè? Typically tropical. Nou, toch lekker. I'm going to Barbados. Je kent het natuurlijk ook als We Going to Ibiza. Dat is de uitvoering in de jaren 90. Het is zowat 19:30. Goedemorgen. Regio 8 met het laatste nieuws zo direct. Het gaat onder andere over de OV-staking nog tot 8:00 vanochtend. Zo met Bart.
1: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou. NVM.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvulduren.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een vrouw op leeftijd is gistermiddag met haar rollator achterover in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem gevallen. Dankzij de rollator wist ze boven water te blijven, maar omdat ze vervuild vijverwater heeft binnengekregen, is ze voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. Reizigers in Gelderland moeten vanochtend rekening houden met veel hinder door een landelijke OV-staking. Werknemers in het OV leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de WW en de AOW-leeftijd. Vanaf vandaag rijden er bovendien minder treinen tussen Arnhem en Utrecht vanwege het warme weer. In plaats van 6 treinen per uur rijden er nu nog maar 4. De organisatie van het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft Kids Living Statues afgelast vanwege de temperaturen ruim boven de 30 graden. Het evenement stond gepland voor zaterdag, maar omdat de gezondheid van de tientallen kinderen die in levende standbeelden zouden veranderen voorop staat, is besloten het evenement te annuleren. Het Europese kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door, aangezien de weersverwachtingen met ongeveer 32 graden iets gunstiger zijn. Een kort geding van de kerngroep Weekendvoetbal tegen de KNVB diende gistermiddag in Utrecht voor de rechter. Dit collectief van amateurclubs, waar ook SV Gol uit Groenlo deel van uitmaakt, wil voorkomen dat er weekendvoetbal wordt ingevoerd in de tweede en derde klasse. De verenigingen verzetten zich tegen de nieuwe indeling, waarbij zowel op zaterdag als op zondag gespeeld kan worden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

2000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem.

De allereerste keer dat je deze dame op televisie kon zien was tijdens het bekende liedje van Patrick Hernandez. Born to be Alive, ken dat nog? Disco klassieker, 1979. Ze zong niet mee hoor bij dat liedje, maar ze stond helemaal achteraan in het rijtje van een aantal dames. Ze mocht meedansen en dat vond ze leuk. Maar toen dacht ze, wacht even, wat die Patrick Hernandez kan, kan ik misschien wel veel beter. Dus ik zou ook wel eens in dit geval zangeres willen worden. Nou, dat is er gelukt, enkele jaren later natuurlijk. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. Even op het terrasje plaatsnemen, een Italiaanse terrasje. Iemand zin in een ijsje? Ja, normaal gesproken zou ik zeggen om 7:50 kan het niet even wachten, maar met deze temperaturen vandaag. Ah, jongens, kom maar op, zo'n hele grote jongen. Niet zo'n klein lullig sorbet ijsje, maar zo'n hele grote. Van 8, 9 of 10 euro. Nou, die hebben we voor je. Want het is weer woensdag, ijsdag bij Regio 8. Wat houdt het in? Hoor je zo direct de kreet. Ijs, ijs, baby. Die ken je, hè? Van Vanilla Ice, die artiest. Ja, als je dat voorbij hoort komen, moet je even een berichtje sturen. Ice Ice Baby, dat tik je dan gewoon even in. En heb je naar de studio van Regio 8. Het nummer is 06-47-47-0022. En als je dat doet, dan ga ik uit al die mensen die dat dan doen een persoon kiezen. Doe ik blindelings, gewoon even een blinddoekje voor. En dan haal ik er eentje uit. En die bel ik dan terug. En wie weet ben jij dat dan. En ben jij gewoon een heerlijke,

gaat de invaller. Summerville! 5-1! Die stand, die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Summerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt.

0: middenstip.
1: Ice, ice, baby.
0: Hey, lekker, lekker.
1: Vanilla. Ice, ice, baby.
0: Hey, dit is een goede reden om even te reageren. 0647470022 voor gratis ijs, Italiaans ijs. Heerlijk. 0647470022.

Ik krijg je net officieel van ene Natasja uit Doetinchem een bericht van Marcel. Hou er even rekening mee. Zou je het kunnen vertellen? Ik wilde het al vertellen, Natasja. Dat over een paar minuten de OV-staking voorbij is. Dan rijden er namelijk geen trams en metro's meer in Doetinchem en in Winterswijk. Jongens, wat is dit? Heb ik iets gemist? Het gaat alleen om de bussen en de treinen. En in het westen van het land, ja, daar rijden inderdaad nog trams en metro's. Wanneer zou dat hier worden ingevoerd? Ik vraag me zo af, zou je het niet leuk vinden dat hier al gewoon een metro een ondergrondse is tussen Doetinchem en Winterswijk? Gewoon lekker de koelte opzoeken. Maar de staking is dus voorbij, over 5 minuten precies. En daarna langzaam maar zeker komt het allemaal weer een beetje op gang wat betreft de treinen en de bussen. Dit is de ochtendshow van Regio 8, hier in Oost-Nederland, voor de Achterhoek en de Limburgs, of waar je ook luistert. En deze gasten, Truckin' Kex.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ja!

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
8: we Oranje. Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt. Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugging in heel West. Doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
20: Yo, ik zat even te kijken naar die temperatuur. Die begint nu al lekker te stijgen. Het schijnt rond 11 uur al 30 graden te zijn. En het wordt iets van 37.

0: Love is a Battlefield. Misschien wel een beetje jeugdsentiment. Even checken bij Zomaar een Luisteraar. Dat is in dit geval Sandra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als ik zeg Pat Benatar, is dat dan een beetje jeugdsentiment voor je? Of zeg je van, nou, zo oud ben ik nog helemaal niet?
1: Nou, 40 plus. Ben ik niet oud.
0: 40 plus, nee, dan heb je het nog niet heel bewust meegemaakt, die periode.
1: Nee.
0: Dan zijn de 90's voor jou heel hoog.
1: Ja, zeker. Goeie muziek.
0: Ja, lekker, lekker. Wat is een hele leuke uit de 90's voor jou?
1: Ja, van alles wel.
0: dat is een slecht antwoord. Een heel slecht antwoord. Nog één keer de vraag. Wat is nou echt een leuk liedje uit de 90's voor jou?
1: Oh, ja, dat moet ik nog even
0: blijven. Hey, mag ik je trouwens nog een vraag stellen? Luister je nou naar de radio terwijl ik wat tegen je zeg?
1: Jazeker.
0: Ja, moet je even niet doen, want er zit een vertraging op de lijn. Dan ga je eerst naar die radio zitten luisteren. Luister door de telefoon, want anders dan zitten we echt om 8:30 nog met elkaar te praten. Dus, zo grappig dit.
1: Nee, ik luister, ja. Via de mobiel.
0: Ja, via de mobiel, heel goed. Hey, is een lekker ochtend voor je, Sandra?
1: Jazeker.
0: Ja, waarom vooral?
1: Nou, gewoon lekker relaxen. Ik heb al
0: vroeg
1: ochtend wandeling gereden met mijn
0: hotel
1: 4 uur.
0: Oh, om 4 uur? Ben je... Zo, wauw. Ja.
1: Het huis al aan de kant, het was al opgehangen. Dus, ja.
0: Weet je trouwens, woon je ergens in een wijk of woon je echt een beetje achteraf? Alleen in je uppie?
1: Nou, in de wijk. Een beetje aan de rand van het centrum.
0: Ja. Nee, oké. Ja, ik hoef niet alles te weten. Maar kijk, heel veel mensen hebben tegenwoordig camera's hangen. En als ze dan iemand zien lopen, 's nachts om 4 uur... dan denken ze, wat is dat? Wat is dat, de buurvrouw? Wat doet hij daar om 4 uur 's nachts met haar hondje? Die vraag kun je verwachten binnenkort, hè? Dan weet je dat.
1: Oh, dat maakt niet uit, hè?
0: Nee. Dus, hey, je hoorde ice.
1: Je bent een vroege vogel.
0: Ja.
1: Die vogeltjes hoor je ook. Ja, maar je bent zo vroeg met hond uit.
0: Ja, precies. Hey, je hoorde ice baby voorbij komen, die kreet.
1: Ja, zeker.
0: Dat betekent dat je... En je was namelijk de eerste. Dat je gratis ijs hebt gewonnen.
1: Yes, ja. Lekker.
0: Het is Italiaanse ijs. Mm.
1: Perfecto.
0: Ik heb mijn mond er bijna al van vol. Maar ja, goed. Ik ben geen luisteraar, ik moet het programma hier neerzetten. Dus ik win nooit wat. Dus er wordt tijd dat ik ook een keer wat win. Maar goed, het is voor jou, alsjeblieft.
1: Oh, super, dankjewel.
0: Heerlijk, ja. Hey, en wat staat er verder nog op het menu vandaag? Echt zo'n rustige dag, want je moet het ook... Dat is het officiële advies, hè, rustig aandoen vandaag. Of moet je echt pittig werk verrichten nog?
1: Nou, nee, dat niet meer. Ik ga straks wel een andere hond uitlaten van mensen. Tussen 12 en 1.
0: Oké.
1: Even een heel kort rondje. Dus,
0: ja. Een kort rondje?
1: Dan gaan we straks in de jacuzzi.
0: Ga je die jacuzzi in? Oh, dat doe je goed.
1: Ja.
0: Nou, lekker genieten. En geniet binnenkort van je heerlijke ijs, hè?
1: Ja, super, tof. Dankjewel.
0: Sandra was dat.
2: Prijsje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door IJssalon Marcelaio.

Het is Miles Smith op de vroege... Nou ja, vroege, alhoewel. Er zijn mensen die om 11 uur nog gestrekt liggen. Dus dan is het heel vroeg. De vroege ochtendshow bij Regio 8. Miles Smith hoort hier voorbij komen. Ja, en die OV-staking is voorbij. Tot 8 uur was er namelijk een OV-staking. Alleen in Doetinchem wachten reizigers nog altijd op de eerste trein van de dag. Op het station staan weliswaar 3 treinen klaar, maar vertrekken doen ze nog niet. En terwijl de perrons langzaam maar zeker voller raken, blijft het voor veel reizigers afwachten wanneer het treinverkeer daadwerkelijk op gang komt. Nou, sterkte daar. Lekker in de schaduw staan. Ik hoop dat je wat water bij je hebt of zo. Ik draai even een liedje voor je. Even op.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden.
0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, wat een...

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Regio 8. Hey, goedemorgen, het is een minuutje over 8:30. Zo direct eens even kijken hoe heet het gaat worden. Dat hoor je van Gerrit Vossers, onze weerboer uit het oosten. Maar eerst het nieuws. Achterhoek, Liemers en Bart Meijer.
8: Een kort geding van de kerngroep weekendvoetbal tegen de KNVB diende gistermiddag in Utrecht voor de rechter. Dit collectief van amateurclubs, waar ook SV Gol uit Groenlo deel van uitmaakt, wil voorkomen dat er weekendvoetbal wordt ingevoerd in de tweede en derde klasse. De verenigingen verzetten zich tegen de nieuwe indeling, waarbij zowel op zaterdag als op zondag gespeeld kan worden. De organisatie van het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft Kids Living Statues afgelast vanwege de temperaturen ruim boven de 30 graden. Het evenement stond gepland voor zaterdag, maar omdat de gezondheid van de tientallen kinderen die in levende standbeelden zouden veranderen voorop staat, is besloten het evenement te annuleren. Het Europese kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door, aangezien de weersverwachtingen met ongeveer 32 graden iets gunstiger zijn. Een vrouw op leeftijd is gistermiddag met haar rollator achterover in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem gevallen. Dankzij de rollator wist ze boven water te blijven, maar omdat ze vervuild vijverwater heeft binnengekregen, is ze voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: 8:58. Gerrit Vossers, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Onderweg in de regio, waar sta je?
10: Ja, ik ben op het moment in Mechelen.
7: In Mechelen. Met een hoop enthousiasme. Het lijkt wel of er heel veel mensen om je heen staan.
10: Ja, er zijn er nog een paar. Ik deed wel st, maar het geeft gewoon door.
7: Ja, doe eens even, laat ze even horen. Ik wil even ja, al die mensen horen. Dat is hartstikke gezellig natuurlijk. Gaat niet gebeuren dus. Nee.
10: Ja, ik zie er op het moment één.
7: Oh.
10: Nou. Komt er een auto langs.
7: Nou, we zijn altijd dol op lokale informatie, maar dit hoeft nou echt niet, hoor.
10: Even een vrouw ziek, hoor.
7: Oh, een verslaggever. Loop er even naartoe. Ja.
10: Vrouw, kun je even zeggen dat het mooi weer is?
7: Hele slechte opmerking wordt dat.
10: Kun je niet horen, hè?
7: Nee, maar dat het een heel goed weer gaat worden. Ik bedoel, dan zijn we ook klaar met het weerbericht van wat jou betreft.
10: Ja.
7: Nee, ga maar even lekker rustig zitten in het gras, Gerrit Vossers. Ja.
10: In de schaduw.
7: In de schaduw, bakkie thee erbij.
10: En dan, denk jou?
7: Het is voorlezen uit eigen werk, want het is tot op dit moment in ieder geval de heetste dag van 2026. Hoe heet gaat het worden later vandaag?
10: Ja, nou ja, je krijgt weerbericht toch dagelijks om je horen. Dan van de een en dan van de ander. Maar waar je 's morgens mee begint is vaak wel het beste. En vandaag. Ja, het was vanmorgen al warm, hè? 18, 19 graden. Op dit moment ruim 24 graden. En er komt nog een graad of 10, 11 bij. We gaan 35 graden beleven vandaag. En er is weinig wind bij, volop zon. Dus daar wordt een beetje bak en braad al vandaag. En ik moet zeggen, vanavond blijft het dan ook nog lang warm, hoor. De temperatuur blijft nog een tijdje boven de 30. En rond middernacht hebben we een graad of 25 en uiteindelijk is het dan 22 graden als we morgen weer beginnen. Ja, en dan morgen een vergelijkbare dag, ook 35 graden als maximum temperatuur. Iets meer wind uit noordoostelijke richtingen, maar verder ook misschien wat sluierbewolking nog erbij. Want de luchtvochtigheid die wordt geleidelijk kan wel wat hoger en dat is wel een nadeel bij die hoge temperaturen. Ja, en dan vrijdag als de wind om is naar zuidelijke richtingen, dan komt er een Frans luchtje naar ons toe. En niet dat we daar ruiken, maar we gaan er wel van zweten. Want de temperatuur wordt dan een dagrecord gehaald. En dan gaan we naar 37 graden sowieso. En misschien zelfs ook nog wel ietsjes meer, 38. In het zuiden van het land, dan zitten ze rond de 40, denk ik wel. En dan hebben we een hele warme dag. In eerste instantie hadden we het van de week nog over dat er een enkele regen- of onweersbui zou kunnen vallen. En ik zei al zo, dus dan ga je al nadenken, dan zal het wel niet doorgaan. De kans is ook heel klein dat

0: Een bui valt. En daarom gaan we ook nog een warm weekend tegemoet. Met zaterdag ook nog 35 graden. En zondag wordt het ietsjes minder, 34 graden in de Achterhoek. Zaterdagavond zal er wel een regen- of onweersbui kunnen vallen. De kans erop is ietsjes groter. En zondag dan is de grootste kans op een regen- of onweersbui. En dat zal in de avond, laat op de avond zijn. En ook in de nacht naar de maandag. En dan volgende week gaat de wind wat meer om naar west- en later noordwestelijke richtingen. En dan komt er geleidelijk aan koelere lucht binnen. En dan gaan we naar 24 tot 26 graden zo'n beetje. Dus dan wordt het weer een beetje normale temperaturen.
1: Oh, wat goud. Wat fris. Oh, oh jongens.
0: Ja, ja.
1: Hey, over temperatuur gesproken. Voor al diegenen die de voetbalwedstrijd gaan volgen tussen Tunesië en Nederland. Vrijdagmorgen om 1 uur, 's nachts, dus ja. Voor de duidelijkheid. Wat is dan de temperatuur, Gerrit?
0: Ja, dan zitten we nog wel aan 24 graden. 4,25.
1: Lekker. Ja. Nou, we kunnen met z'n allen de straat
0: ja,
1: op.
0: Kan in de korte broek.
1: Ja, zeker. Of in de pyjama natuurlijk, hè. Gezellig.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Hey, ik spreek je over een uurtje weer.
0: Ja, is goed. Goed gaan.

The Adventures of TVV 1990 en Dirty Cash. Gelukkig, er komt een droom uit. Jarenlang radioprogramma's gemaakt. En dan hoop ik nog wel een tijdje mee door te kunnen gaan. Maar achter zo'n omroepinstallatie te zitten voor de treinen lopen in Nederland is toch wel heerlijk. Ik ga heel even de boel aanzwengelen hier. Zo. In Doetinchem is de trein van 8:38 richting Arnhem zojuist aangekomen. Na de OV-staking, de eerste trein dus, die richting Arnhem rijdt. Nou, die trein komt geen moment te vroeg, zie ik hier bij foto's en bij beelden. Want heel veel reizigers die klagen, jongens, wat is het heet? Ja, we klagen allemaal dat het heet is natuurlijk. Maar ja, als je op zo'n trein staat te wachten. En nou, we hopen dat het een beetje koel is in die treinen, dat de airco het ook goed doet. Nou goed, je kan weer met de trein vanuit de Achterhoek richting bijvoorbeeld Arnhem of Utrecht.

Ja, hij weet het zelf ook helemaal niet meer, want hij dacht van... Ik breng een leuk liedje uit, maar het scoort echt geweldig... ook in de top 40 en in de Spotify-lijsten. Robert van Hemert, het is de oom trouwens van Mart Hoogkamer. Hè? Ja, het zit al in de familie, het talent voor Nederlandstalige muziek. Sandloofster, dit is Regio 8. Oh.

0: Dit is Regio 8, goedemorgen. Kreeg je net een bericht binnen van Rijkswaterstaat. Ze melden het volgende, want ze hebben het hitteprotocol voor vandaag en morgen uitgebreid naar het hele land. Dat zegt een woordvoerder. Gisteren was al van kracht dat het hitteplan neergezet zou worden in 6 provincies, maar nu dus in heel Nederland. Dan trek ik de conclusie dat het alleen nog maar heter en heter wordt. Dus ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Hou dat in de gaten. En vandaag rustig aan. Heel veel drinken, totdat je er gek van wordt. Vooral heel veel water, geen alcohol, want dat gaat helemaal niet goed. Dat zou ik niet doen. En blijf rustig, dat is heel belangrijk, gewoon een belangrijk recept. Ik heb zo direct nog een lekker liedje voor je. Dus doe een voorstel. Wat is een gouden plaat voor jou bij deze temperaturen? 06-47-47-0022 is het appnummer.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler, goed und lecker.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Chico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigtocht.

0: Magico.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. Drie broers vol passie met een show vol verrassende covers.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
11: Hey, goedemorgen. Een nieuwe verfrissende dag met vanmiddag velen hier op de radio tussen 3 en 6. En het jonge programma Get a Grip live vanuit Doetinchem is er tussen 12 en 2. En nog tot 10 uur Achterhoek.

Wat een geweldige samenwerking tussen Andrea Bocelli en David Guetta bijvoorbeeld. En DNA, zo heet het liedje, erg populair, erg gewild op dit moment. 9:12 onderweg op deze mooie woensdag, de 24e van de 6e. Ja, het is maar wat je mooi noemt natuurlijk, die temperatuur van 7, 38 graden. En als je naar het zuiden van Nederland zou gaan vandaag, dan zou je mogelijk de 40 graden kunnen beleven. Wat? Ja, vandaag mogelijk al 40 graden daar, jongens. En de komende dagen wordt het alleen maar heter. Onder andere hier in de regio is Kids Living Statues afgelast. Voor de komende weekend stond dat gepland. En de organisatie zegt heel duidelijk, we willen dat de kinderen niet aandoen. Nou, dat begrijp ik. Heel goed besluit. En zijn er bij jou in je straat, in je wijk, in je dorp ook nog dingen afgelast? Ja, vanwege het weer, laat het even weten. En stuur een berichtje naar de studio-app van Regio 8. Dan wel.

die schaduw kunnen we wel een beetje gebruiken. Hoe zonnig het liedje ook klinkt uit 1986. Joh, is dit al zo oud? 40 jaar geleden was het een best wel een leuk succes voor de Pasadena Dream Band en Zandvoort AZ. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Straks na 12 uur krijg je hier het jongerenprogramma Get a Grip. Heb je dat wel eens gehoord? Als je het nog nooit hebt gehoord, je weet niet wat je meemaakt. Straks om 12 uur moet je zeker even luisteren naar Regio 8. Het programma wordt live uitgezonden vanuit Doetinchem. Ik laat even een moment van stilte vallen. Het is een heel bijzonder programma namelijk. En vanmiddag hoor je om 3 uur ook weer een programma met Veerle den Hartog. Dus blijf in de buurt.

Eind jaren 50 voor Benny Jolink. De lagere school in Hummelo. Normaal. Straks om 10:10 schuift Mendel Bussink weer aan. Hij is een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Een hele toffe site met mooie foto's, interviews, prachtige verhalen, achtergronddetails, Achterhoeksnieuws.nl. Jongens, zoveel genoeg reclame? Ja, dat... Goed, 10:10 veel meer. Zo trekt het weerbericht, heel belangrijk. En meer over het weer vind je ook op onze site. Dat is regio8.nl, alle maatregelen die zijn genomen vanwege de extreme hitte vandaag en ook de komende dagen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je?

0: Stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een kort geding van de kerngroep Weekendvoetbal tegen de KNVB diende gistermiddag in Utrecht voor de rechter. Dit collectief van amateurclubs, waar ook SV Gol uit Groenlo deel van uitmaakt, wil voorkomen dat er weekendvoetbal wordt ingevoerd in de tweede en derde klasse. De verenigingen verzetten zich tegen de nieuwe indeling, waarbij zowel op zaterdag als op zondag gespeeld kan worden. De organisatie van het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft Kids Living Statues afgelast vanwege de temperaturen ruim boven de 30 graden. Het evenement stond gepland voor zaterdag, maar omdat de gezondheid van de tientallen kinderen die in levende standbeelden zouden veranderen voorop staat, is besloten het evenement te annuleren. Het Europese kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door, aangezien de weersverwachtingen met ongeveer 32 graden iets gunstiger zijn. Een vrouw op leeftijd is gistermiddag met haar rollator achterover in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem gevallen. Dankzij de rollator wist ze boven water te blijven, maar omdat ze vervuild vijverwater heeft binnengekregen, is ze voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. In Laren wordt vandaag het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Vanwege de hitte is het programma wel aangepast. Alle categorieën gaan van start, maar er wordt geprobeerd zoveel mogelijk de hittepiek tussen 1 en 5 uur vanmiddag te vermijden. Dat laat de Wielenbond weten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download op...

Mooi om artiesten te zien schrikken van hun eigen succes. Van, hè, hebben wij dat voor elkaar gekregen? Karen en Alice Maywood. In 1980 stonden ze opeens op nummer 1 gewoon in Nederland. Met Late at Night. Dit is Regio 8. Goedemorgen. En vergeet het niet, blijf vooral ook luisteren tussen 12 en 2. En tussen 3 en 5 bijvoorbeeld jouw kans op gratis ijs. Echt een hele flinke is dat. Daar ben ik wel even mee bezig. Italiaans ijs is te verdienen. Hoor je de kreet? Ice, ice, baby. He, dat ken je van Vanilla Ice. Als je dat voorbij hoort komen, moet je even reageren en een appje sturen naar de studio van Regio 8. En dan win je gratis Italiaans ijs. Gewoon hier uit de Achterhoek. Dus dat doen we iedere woensdag in juni. En de eerste woensdag van juli. Hou dat in de gaten. Tequila Sunrise, de Eagles.

0: De liefdesovertuiging zou je kunnen zeggen. I knew it, I love you. Het is Taylor Swift, haar nieuwe liedje. Dit is Regio 8. En dan, net aanwezig hier in de studio. Altijd net op tijd, maar nooit te laat geweest. Hè? Nee, dat is hij nooit. Ik heb het over Meinert Bussink. Hij werkt niet voor de redactie van Regio 8, maar komt wel elke dag even langs. Even voor een bakkie. En voor de details van Achterhoeknieuws.nl. Heb je die site wel eens bezocht? Meer details hoor je de komende paar minuten. Want wat is er op die site te vinden voor deze woensdag 24 juni? Meinert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Vorden, want wat ruim een half jaar geleden begon als een lokaal initiatief van enkele enthousiaste hondenliefhebbers, is inmiddels werkelijkheid geworden. Aan het Wiemelink in Vorden is het nieuwe hondenspeelveld in gebruik genomen. Achter de schermen werd afgelopen maanden hard gewerkt om voldoende financiële steun te verzamelen, het terrein gebruiksklaar te maken en de juiste voorzieningen te realiseren. Het resultaat mag zijn een volledig omheind speelveld met bankjes, prullenbakken en volop ruimte waar honden veilig kunnen rennen en spelen. Ik weet dat de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek jaloers zijn, want er werd ook al een oproep gedaan voor een dergelijk speelveld. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Nog wel even naar Zutphen, want als riviertje bereikte de Berkel na 114,6 kilometer stromen vanaf het Duitse Billerbeck de binnenstad van Zutphen bij de naar haar vernoemde poort. Om in de oude Hansestad verder te gaan als een saaie gracht. Omwonenden ontwikkelden vanaf 2016 mooie plannen om de Berkel zichtbaarder en aantrekkelijker te maken. Hun wensen komen een beetje uit met de maatregelen die wethouder Sjoerd Warnet vorige week bekend maakte. Schrijfcorrespondent Sander Grotendorst deze week in onze krant Het Contact. En wat hij allemaal van plan is, dat is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar de Zwarte Cross, want die komt natuurlijk dichterbij. We hebben jarenlang de campingkrant gemaakt met onze uitgeverij van Achterhoek Nieuws. En deze week in al onze 15 kranten van Achterhoek Nieuws een speciale Zwarte Cross programmakrant. De uitgave staat volledig in het teken van de komende editie van de Zwarte Cross. Maar hij is nu ook al alvast online te lezen. En dat kan bij achterhoeknieuws.nl/zwartecross. En dat was hem alweer. Iedereen een hele fijne werkdag. Hou het cool. En tot morgen. Yo!

Ja, lekker. Op een badlaken op het strand. Er is bijna niet tegen op te smeren vandaag met deze temperaturen die eraan komen. 37 graden, morgen misschien wel 8 of 39 graden. In Zuid-Nederland zou het mogelijk zelfs al 40 kunnen worden vandaag. En morgen ook. En vrijdag ook. En zaterdag misschien ietsje minder, 2 graden minder. Maar goed, het blijft heet natuurlijk, ja. De verwachtingen van de NS voor vandaag. Er rijden minder treinen vanwege de hitte. Maar op bijna ieder station kun je gratis water tappen om je flesje te vullen. En daarnaast roept de NS ook op om een beetje op andere passagiers te letten vandaag. Nou, dat vind ik een mooi initiatief. Morgen een nieuwe ochtendshow.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoete drop van kleine.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Psst.
3: Onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Spargo Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Altenbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nee!
7: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS International.

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo.

0: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een vrouw op leeftijd is gistermiddag met haar rollator achterover in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem gevallen. Dankzij de rollator wist ze boven water te blijven, maar omdat ze vervuild vijverwater heeft binnengekregen, is ze voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. In Laren wordt vandaag het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Vanwege de hitte is het programma wel aangepast. Alle categorieën gaan van start, maar er wordt geprobeerd zoveel mogelijk de hittepiek tussen 1 en 5 uur vanmiddag te vermijden. Dat laat de Wielerbond weten. De organisatie van het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft Kids Living Statues afgelast vanwege de temperaturen ruim boven de 30 graden. Het evenement stond gepland voor zaterdag, maar omdat de gezondheid van de tientallen kinderen die in levende standbeelden zouden veranderen voorop staat, is besloten het evenement te annuleren. Het Europese kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door, aangezien de weersverwachtingen met ongeveer 32 graden iets gunstiger zijn. Een kort geding van de kerngroep Weekendvoetbal tegen de KNVB diende gistermiddag in Utrecht voor de rechter. Dit collectief van amateurclubs, waar ook SV Gol uit Groenlo deel van uitmaakt, wil voorkomen dat er weekendvoetbal wordt ingevoerd in de tweede en derde klasse. De verenigingen verzetten zich tegen de nieuwe indeling, waarbij zowel op zaterdag als op zondag gespeeld kan worden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou. NVM. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
14: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
17: Ja, wo gibt's denn sowas?
16: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
17: Doppel Adler. Goed und lecker.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
21: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Sravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
7: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
9: HCI doet je huis goed.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: and I want to talk about.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Eurobeken, we doen met je mee. Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Fans!
0: deals van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek en bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt. Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
16: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl. Boah.
17: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en bij mij in de studio zit Milan.
2: Yes. We hebben vandaag Internationale Veeëndag.
1: En ook Thijs.
3: We gaan het hebben over de kaderfeesten.
1: En Sky is er ook weer.
4: We hebben weer een nieuw WK-journaal voor jullie klaarstaan.
1: En we geven kaarten weg voor de Country Fair. Wil je daar naartoe, app dan Country naar 0647 470022. De winnaar die maken we voor 1 uur bekend.

0: Course en de radio. Snel door naar de festivalredactie. Daar staat hij.
1: Thijs.
2: Van 3 tot en met 10 juli bruist de kade aan de Oude IJssel van de activiteiten. De Doetinchemse kadefeesten brengen allerlei bekende evenementen samen in één feestelijke week. Bij ons in de studio is Luc. Luc, welkom. Wat zijn de Doetinchemse kadefeesten precies?
0: Doetinchemse kadefeesten, een evenement in het leven geroepen door Stichting Momentenmakers.
3: En wat kunnen de bezoekers deze week verwachten?
0: Ja, het is 8 dagen. 8 dagen aan de kade. 3 tot en met 10 juli. Wat wij graag laten zien is hoe mooi natuurlijk de kade en de Oude IJssel is. Sportspel, spektakel, om het even in 3 woorden samen te vatten. De ene keer is het meer op familie gericht, competitie, bedrijven, basisscholen. In ieder geval alles komt voorbij. En dat doen we ook met show-aspecten, zoals een dinnershow. We hebben nog een speciale doelgroep, bijvoorbeeld de horecadag. Dat is de maandag 6 juli. Eigenlijk is het een allesomvattend evenement. Je kunt lekker zitten, genieten van gerechtjes uit de bekende keukens van de binnenstad. Als je bij de vereniging aangesloten bent, bijvoorbeeld een Orion of Artemis, ben je in het weekend uitgenodigd om mee te doen in de competitie. Business to business op de dinsdag, woensdag, donderdagavond. Werk je in de horeca, ben je op maandagavond welkom. Hou je van festivals, dan ben je op de vrijdag DJ on the Mail welkom. Ja, dus eigenlijk voor iedereen.
3: Is het ook gratis?
0: De Doetinchemse kadefeesten zijn overwegend gratis. Alleen we hebben een aantal aspecten binnen dit evenement waarbij we een stukje beslotenheid willen. Dat is op de vrijdag 3 juli. Dan hebben wij de dinnershow. En ook de bekendste muzikanten een show gaan neerzetten. Begeleid door Will Nurreway en Friends. Echt een avondvullend programma. We serveren daar ook een 5-gangen diner vanuit samenwerking van 8 keukens die in de binnenstad te vinden zijn. Dus daar heb je tickets voor nodig. Dan hebben wij zaterdag een soort prinsjesgracht idee op het ponton, waarbij iedereen welkom is aan de kade of op een bootje rondom het ponton. Dat is een gratis avondje. Zondag is familiedag, is gratis. Maandag HDG Horecadag, een onwijs mooi muziekprogramma plus een toernooi. Daarbij zijn wel weer tickets bij nodig. Dan hebben we dinsdag, woensdag, donderdag werken we met bedrijvencompetities. Dat gaat op inschrijving. En vrijdag DJ on the Mail is op tickets.
3: En als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dan terecht?
0: www.doetinchemsekadefeesten.nl.
2: U hoorde Luc van de Kadefeesten in gesprek met Sky van Get a Grip.

0: en Coldbloed. Snel door naar de veeënredactie, daar zit hij. Milan.
1: Ja, de hele wereld is in de ban van de veeënrage. Je ziet deze lieflijke wezentjes overal, zoals op mokken of t-shirts. Veeën komen voor in sprookjes, fantasyfilms en bovennatuurlijke romantische verhalen. Internationale Veedag is speciaal voor deze gevleugelde mythologische wezens.
0: Ja, en de grootste vee in de studio, dat is Sky.
2: Ja, hallo. Ja,
0: je hebt je vleugeltjes thuis gelaten, zie ik.
2: Ja, absoluut. Vandaag niet.
0: Vandaag niet, morgen wel weer.
2: Ja.
0: Nou, dan kijken we eruit. Morgen heeft Sky zijn veevleugels weer bij zich.
2: Absoluut,
0: hoor.
2: Absoluut.
0: Vandaag Internationale Veedag.

0: serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodormal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Hoochico, 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas

0: magico.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De hitte houdt ook de Achterhoek in zijn greep. Supermarkten en pakketbezorgers passen hun werkwijze aan om personeel...
1: Voel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: weer aan te doen, vaker te pauzeren en extra water te drinken. PostNL laat de bezorgers hun uren meer verspreiden over de koelere momenten van de dag, terwijl DHL zorgt voor extra drinkwater en rustmomenten. En Jumbo kort ritten in, zodat bezorgers tijdens de warmste uren van de dag niet op pad hoeven. Een vrouw op leeftijd is gistermiddag met haar rollator achterover in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem gevallen. Dankzij de rollator wist ze boven water te blijven, maar omdat ze vervuild vijverwater heeft binnengekregen, is ze voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. Een kort geding van de kerngroep Weekendvoetbal tegen de KNVB diende gistermiddag in Utrecht voor de rechter. Dit collectief van amateurclubs, waar ook SV Gol uit Groenlo deel van uitmaakt, wil voorkomen dat er weekendvoetbal wordt ingevoerd in de tweede en derde klasse. De verenigingen verzetten zich tegen de nieuwe indeling, waarbij zowel op zaterdag als op zondag gespeeld kan worden. In Laren wordt vandaag het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Vanwege de hitte is het programma wel aangepast. Alle categorieën gaan van start, maar er wordt geprobeerd zoveel mogelijk de hittepiek tussen 1 en 5 uur vanmiddag te vermijden. Dat laat de Wielerbond weten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
2: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ava Max en Sweet But Psycho. Thijs,
1: ja?
0: Heb jij iets met country muziek?
1: Eigenlijk niet, maar volgens mij hebben we wel iets voor de mensen die dat wel leuk vinden.
0: Zeker, want we gaan kaarten weggeven voor de Country Fair. Wil je nou kaarten winnen, app dan nu nog snel naar 0647-470022. Het wordt country. En wie weet bellen we je voor 1 uur nog terug. Maar nu eerst The Police en Don't Stand So Close To Me.

0: The Police en Don't Stand So Close To Me. Snel door. Met de WK-update, Thijs.
1: De voetbalredactie zit weer helemaal klaar voor.
0: Heb je wedstrijden gekeken gisteren?
1: Ja, ik heb... Wat was die wedstrijd van 10 uur?
0: Van 10 uur was... van 9 uur was dat die van Engeland. Engeland
1: ja,
0: tegen...
1: Engeland-Ghana.
0: Engeland-Ghana. Ja, Engeland speelde dankzij een Ghanese tovenaar 0-0 tegen Ghana. Je hebt het al meegekregen?
1: Ik heb het wel meegekregen, ja.
0: Een Ghanese tovenaar die heeft Harry Kane vervloekt zodat hij niet zichzelf was.
1: Ik moet mezelf even reforceren.
0: Oké.
1: Ik zei gisteren dat Kudus ging scoren, maar die is helemaal niet opgeroepen.
0: Nee, die is niet opgeroepen. Nee. Dus
1: ik denk, ik neem het toch even terug.
0: 0-0. Kroatië won met 1-0 van Panama. Ja, ook een beetje een matige wedstrijd van Kroatië.
1: Ik had wel meer goals verwacht.
0: Ja.
1: Dat is een beetje matig dit. Panama, kom op hé.
0: Ja, dat is een matige wedstrijd geweest.
1: Ik heb gisteren alleen maar walkovers genoemd. Dat is amper gescoord.
0: Nou, de enige walkover was wel Portugal. 5-0 van Oezbekistan.
1: Ja, maar kijk, ik verwacht niks anders van Ronaldo. Die is zo goed.
0: Die had dit WK nog niet gescoord, nu er opeens 2 in liggen.
1: Ja. Het is dat hij 41 is, anders was hij al topscorer gewonnen.
0: Ja, en als laatste Colombia, dat won met 1-0 van Congo.
1: Ja, jammer. Maar ja, Congo moet nog een wedstrijd, hè. Die haalt het wel in.
0: Zeker. Dan door naar de wedstrijden van komende nacht. We hebben er normaal gesproken maar 4 op een nacht.
1: Nu 6, hè?
0: Nu 6, want de laatste speelronde gaat beginnen.
1: Kijk, we gaan snel, hè?
0: Te beginnen met groep B, Bosnië tegen Qatar en Zwitserland tegen Canada. Allebei om 9 uur.
1: Ja, Bosnië wordt 2-0 en Zwitserland wordt 1-1.
0: Een gelijkspelletje.
1: Ja, dus er staan heel veel mee op spel daar, toch?
0: Dan gaan we naar de belangrijkste pool voor Oranje, groep C.
1: Is die belangrijk, ja?
0: Brazilië, Schotland en Marokko tegen Haiti.
1: Brazilië wordt 1-2 Schotland. En wat is die van Haiti?
0: Marokko.
1: Ja, Marokko wint 3-1.
0: Matig.
1: Ja, nee, maar kijk, laatst was het boeit niet meer zoveel. Schotland, die moet, hè? Die moet echt. Brazilië
0: ja,
1: is al door.
0: Dat klopt.
1: Schotland moet, dus die zetten alles erachter.
0: En dan tot slot nog vannacht om 3 uur. Tsjechië tegen Mexico en Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika.
1: 1-3 Mexico. En Zuid-Korea tegen Zuid-Afrika, toch?
0: Ja.
1: 2-0 Zuid-Korea.
0: Dat denk ik ook wel. Zuid-Afrika heeft heel veel gele kaarten al gepakt, maar nog geen echte punt.
1: Nee, dat is ook wel iets, ja.
0: Nou, we gaan het afwachten. Morgen weer een nieuwe WK-update. En dan ook het Nederlands elftal, want dat speelt van donderdag of vrijdag tegen...
1: Brullen.
0: Tunesië.
1: Ja, easy.
0: Daar gaan we.

0: James Hype en Ferrari. Ja, Thijs.
1: Het is snel gegaan.
0: Over een hype gesproken.
1: We zijn heel hyped voor wat er nu gaat komen.
0: We gaan de winnaar bekendmaken van de Country Fair kaarten.
1: Zeker.
0: Laten we kijken of diegene opneemt.
1: Ik hoop het.
0: Jij doet het woord, hè?
1: Ik doe het woord. Ik ben benieuwd wat we te horen krijgen.
0: Dan gaan we. Kijken of diegene opneemt.
1: Het zou wel fijn zijn. Daar lijkt het.
2: Milou
1: Jessink. Hoi, met Thijs van Regio 8.
2: Hoi.
1: Wij hebben ontzettend leuk nieuws voor jou, Milou.
2: Nou.
1: Jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor de Farm & Country Fair.
2: Nou, wat leuk.
1: Ja, toch?
2: Gezellig, ja.
1: En met wie ga je er naartoe?
2: Nou, ik wilde met mijn man de zaterdag gaan.
1: Oh, kijk, dat is altijd leuk.
2: Ja, daarom.
1: Nou, mooi toch? Nou,
2: Milou. Ik hoop dat het weer een beetje meevalt.
1: Ja, ja, het is nu te warm ervoor, denk ik. Goh.
2: Nou, inderdaad.
1: Nou, Milou, wij feliciteren jou van harte en wij wensen heel veel plezier die zaterdag dan.
2: Nou, ja, ontzettend bedankt. Wat leuk.
0: Ja, en de kaartjes die komen zo meteen jouw kant op.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Hey, geen probleem.
2: Jullie fijne dag daar met de warmte.
0: Hey, dankjewel. Ja, gaat goed komen.
2: Doei doei.
1: Doei. Doei.
0: Nou, weer iemand blij gemaakt, Thijs.
1: Ja, mooi toch?
0: En dan gaan we toch over country muziek hebben.
1: En dan hebben we zo nog eentje trouwens. Nog een
0: zometeen gaan we nog een winactie doen. We gaan geen kaartjes weggeven, maar we gaan iets anders weggeven. Dat zometeen na 1 uur. Maar eerst John Denver en Take Me Home, Country Roads.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen, en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
7: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen. Voor elk project Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
8: HCI doet je huis goed.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
13: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Ja hoor, daar zijn we weer met het tweede uurtje. Get a grip.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, met nog steeds dezelfde jongens in de studio. Milan.
2: We gaan het hebben over bijna 350 middelbare scholieren die op de Zwarte Cross staan binnenkort.
0: En ook Sky is er weer.
3: Ja, we hebben ook... Oh, we hebben een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: En ook Thijs is er.
4: Het is vandaag de verjaardag van een Britse rockmuzikant.
0: En wie dat is, dat hoor zo. En we gaan ook weer een ijsje weggeven van IJssalon Marcelayo. En wil je dat het ijsje winnen? Heb dan snel IJs Baby naar 0647470022. En wie weet bellen we je nog voor 2 uur.

0: Baby Rexha en One Day. Ja, volgende week de kaderfeesten. Maar Thijs,
1: ja?
0: Heb jij al een eentje geadopteerd?
1: Nog niet. Misschien dat het nog komt. Maar
0: ja, maar ja, ik weet wel waar je dat kan doen.
1: Waar kan ik dat doen?
0: Luister maar mee.
2: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeendjes racen tijdens de badeendjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeendjes kan reserveren. 5 juli, de badeendjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Big girls don't cry. Ja, maar wij mannen doen dat wel af en toe. Moet wel even gezegd worden. Snel door naar de redactie. Daar zit hij, Milan.
1: Ja, nog een kleine maand. En dan staan bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek op het grootste podium van de Zwarte Cross. Samen met een professioneel symfonieorkest brengen ze onder meer de Achterhoekse klassiekers Oerend Hart van Normaal en Het Geetheer Spoken van Jovink en de Voederbeatles ten gehore. Voor veel leerlingen is het een optreden dat ze nooit meer zullen vergeten.

0: Bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek staan over een maand op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Samen met de Maestro en de European Pop Orchestra, bekend van de concertreeks Symfonica en Rosso, brengen zij twee typisch Achterhoekse nummers ten gehore.
1: Als we nou het nummer doen, Giet in Spoken, een nummer van Joving, en daar zetten we een orkest achter. En dat is in eerste theorie is het natuurlijk heel goed als je zoiets bedenkt. Ook heel leuk. Maar dan komt de uitvoering.
2: Ja, daar hebben we gebrainstormd. Zelfs in Limburg, want ik ben een Limburger. En hebben we met een stuk flyers hebben we op de gedachte gekomen, we moeten niet alleen de tweede, derde generatie op Zwarte Cross hebben, we moeten ook scholieren bij betrekken. De volgende generatie die Zwarte Cross gaat omarmen.

0: leerlingen komen van 9 verschillende middelbare scholen uit de Achterhoek. Mick van het Marianum in Groenlo was meteen enthousiast om mee te doen.
1: Nou, ik doe al 8 jaar muziek en het is toch echt een droom om op de Zwarte Cross mee te doen. Dit is echt geweldig. Zelf al een hele tijd willen doen en uiteindelijk gewoon de kans vanuit school krijgen is toch echt geweldig.
0: Voor Dietrich en zijn orkest is het niet de eerste keer op de Zwarte Cross. In 2024 stonden ze ook op het hoofdpodium en dat werd door het publiek goed ontvangen.
2: Onze video's zijn 150 miljoen keer wereldwijd bekeken van het optreden. Muziek gewoon harmoniseert, verbroedert, van hart tot hart. Ja, de Zwarte Cross is daar een toonbeeld van natuurlijk.
0: Voor de scholieren voelt het nu al als iets groots. En zij kunnen nog maar moeilijk voorstellen dat ze straks voor duizenden mensen staan op te treden.
1: Nee, absoluut niet. Op geen enkele manier. Niets kan je voor zo'n gevoel voorbereiden.
3: Vind je het spannend?
1: Ja, maar dat blijft. Het blijft altijd spannend totdat je daar staat en gewoon knalt.
4: Als je daar mee mag doen, het is toch iets magisch op de een of andere manier, weet je wel. En dat voel je gewoon energie. En de kinderen en de leraren, iedereen heeft er zin in.
2: Ik zou vooral oproepen iedereen in Gelderland en Nederland, kom kijken naar dit geweldige optreden. Het geeft hier spoken in de Achterhoek.

0: Staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: De middag die verloopt zonnig en heet. De temperatuur stijgt door naar 35 tot 36 graden... bij een overwegend zwakke zuidenwind. En vanavond is het dan ook lange tijd nog tropisch warm. Kom nacht koelt het uiteindelijk af naar 17 tot 18 graden. En de donderdag dan hebben we ook volop zon. Het warmt dan weer erom snel op. Er staat een matige noordoostenwind. En dan wordt het een graad of 35. In de avond is het nog lang warm. En in de nacht naar de vrijdag toe komt de temperatuur niet onder de 20 graden. Maar ook vrijdag blijft het nog zonnig en wordt het nog wat heter, met temperaturen van rond de 37 graden. In het weekend neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, vooral op zondag.

0: Freak. Chic. Hier bij Regio 8. Snel door naar de Thijs Salon.
1: Hier is Thijs. IJs.
0: Ja, Thijs. We gaan weer een ijsje weggeven zometeen.
1: Ja, hopen dat er...
0: Een shuttle van, voor twee personen van IJs Salon Marcelaio.
1: Ja, ja, die zou ik wel willen.
0: Wil je nou winnen? Wat moet je dan appen?
1: Het nummer Ice Ice Baby, als ik het goed zeg.
0: Zeker. Stuur Ice Ice Baby naar 06-4747-0022. En wie weet, win je wel een heerlijke shuttle voor twee personen van IJsselon Marcelaio uit Zegenberg.
1: Ik zou het weten.

0: William Bell en Happy. Ja, het is tijd voor geen ja, geen nee, geen tenminste voor Sky. Sky, je hebt nieuws.
1: Sean is weer de straat op gegaan met zijn fiets. Want hij gaat aan de jongeren vragen, waar ben je klaar mee?
2: Ja.
3: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
4: Nou, ik ben klaar met het uitlenen van fiets. 9 van de 10 weken werd gestolen door mijn kameraden. Ja, dus dat wel een beetje, ja.
2: Heb jij zo'n mooie fiets dan? Want daar ben ik wel benieuwd.
4: Ik heb best wel een mooie fiets, ja. Ja, net gekocht, dus dat is fijn.
2: Wat is er dan zo speciaal aan dat jouw vrienden denken van... hey, maar ja, hallo, die wil ik lenen?
4: Ik denk omdat die gloednieuw is en elke keer moet ik een nieuw halen. Dus ik denk dat dat aanspreekt, op een manier.
2: Want ik heb ook iemand gesproken laatst, die had last van vrouwen en dat soort dingen. Heb je echt zo'n chickmobiel dan, die fiets van je?
4: Ah, ik heb een beetje van beide kanten, denk ik. Soms chick en soms man. Maar nu rijd ik wel een mannenfiets.
2: Oké, en heb je een oplossing hiervoor? Want ik zie echt dat de nood echt hoog is.
4: Ik bedoel, als mijn fiets wordt gestolen, kan ik mijn eigen banden kapot steken misschien. Dan kan ze toch niet wegfietsen.
2: Maar heb je zelf geen fiets meer? Waar gebruik je hem voor?
4: Rondkomen vooral, maar ik heb ook benen, dus dat komt ook wel goed.
2: Gewoon de benenwagen pakken. Ja, je kan het gebruiken, denk ik, maar ja, je conditie is goed.
4: Ja, vast wel. Dat gevoel heb ik ook, ja zeker.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets.
6: Ja, ik doe eens normaal, man.

0: Nu mag hij wel weer. Gert Pardoel en Stef. En bagagedrager. Snel door naar de verjaardagsredactie, Thijs.
1: Het is vandaag de verjaardag van Mick Fleetwood. Michael John Callis Fleetwood is een Britse rockmuzikant, bekend als oprichter en drummer van de band Fleetwood Mac. Naast Fleetwood Mac heeft hij ook meerdere solo-albums gemaakt, waarvan de meest onopgemerkte bleven. Vandaag is hij 79 jaar geworden.
0: En daarom draaiden wij Fleetwood Mac en Dreams.

0: Jennifer Sanchez en Sweet Love. Ja, helaas jongens, de uitzending zit er alweer op.
1: Stel.
2: Ja, dat vind ik zo jammer.
0: Ja, maar morgen dan zijn we er gewoon weer.
2: Jazeker.
1: Dus. Zijn het weer?
2: Ja, dan zijn we er weer.
0: Maar nu mag het, nu mag het.
2: Ja, dan zijn we er weer hoor.
0: Nu mag het. Nee, morgen zijn we er weer. Mag het zeker.
1: Absoluut.
0: Hé, wat gaan we doen met de hitte jongens?
1: Afkoelen.
0: Jij gaat lekker een ijsbad?
1: Ik heb vanavond nog een voetbaltraining.
0: Daarvoor eerst even een ijsbad hè?
1: Ja, zeker.
2: En wij gaan even naar een terrasje toe.
0: Wij gaan lekker een terrasje pakken, Milan.
3: Ja, gewoon lekker rustig zitten in de tuin, denk ik.
0: Lekker tuin hangen.
3: Biertje. Heerlijk.
2: Niet smelten, hè?
3: Staat ik niet uit.
0: Ja. Wie weet, hè, jongens. Wij zijn er morgen weer om 12 uur.
2: Zeker weten.
0: Maar in ieder geval een fijne middag. Tot morgen.
1: Adjo.
2: Ja.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Zaterdag 27 juni in het theater Baxilla. 3 broers vol passie met een show vol verrassende covers.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppel Adler, goed en lekker.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse...

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn bijna alle nieuwe wethouders van de gemeente Berkelland benoemd. Maar bij één wethouder is dat niet gebeurd. Ton Koenderink van Samen voor Berkelland kon niet worden benoemd omdat de originele verklaring omtrent het gedrag nog niet beschikbaar was. Ook wel bekend als de VOG-verklaring. Hoewel Koenderink wel een kopie van het document bij zich had, schrijft de procedure voor dat het origineel moet worden overlegd. De verwachting is dat Koenderink tijdens een volgende raadsvergadering alsnog kan worden beëdigd. De onthulling van het Moorluxmonument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. De oefenwedstrijd FC Utrecht tegen de Graafschap is komende zaterdag vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt zaterdag op het veld van USV Elinkwijk gespeeld. Op het sportpark komen ook voor de bezoekers meerdere plekken om water te tappen. Het advies is dan ook om voldoende te drinken en je goed tegen de zon te beschermen. Bij de brandweerkazerne in Aalten is rond 6 uur vanochtend ingebroken. Dat gebeurde 2 maanden geleden ook al. En opnieuw zijn meerdere spullen meegenomen. Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de details van het materiaal. Bij de vorige inbraak werd duur gereedschap meegenomen, waarmee bijvoorbeeld mensen bevrijd worden die in hun auto bekneld zitten. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door. De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches sounding looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden drie onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Den Hartog.
13: Zo, hoeveel opmerkingen over de warmte vandaag heb je al meegekregen? Ja, dat is niet meer op 10 vingers te tellen volgens mij. Pak er nog maar genoeg vingers bij, dit is Power Station. Regio 8. And some like it hot.

Ja, en sommigen houden ook niet van heet. He, dat kan natuurlijk ook, waaronder asfalt. Die is er niet zo blij mee. En daardoor de mensen ook niet, want in Frankrijk smelten de wegen momenteel door de hitte. Ja, het wegdek kan soms oplopen tot een temperatuur van 60 graden. Nou, dat is echt gigantisch heet. Dat zou de mens niet eens overleven, 60 graden. Dat is echt veel te heet. Ja, er is ook drukte bij de wegenwacht in Nederland. He, er worden ook ijsjes uitgedeeld, zie ik hier ergens voorbij komen. Rijkswaterstaat, allemaal werkzaamheden zijn uitgesteld, omdat het gewoon niet te doen is. En er is om 13:45 ongeveer nog een soort, grafiek bekendgemaakt over wat nou de temperatuur is. En ik zie dat de Achterhoek een beetje verdeeld is. Het grote gedeelte van de Achterhoek is 31,7. Om 13:30, 13:45. En ook nog een heel klein stukje van de Achterhoek en een deel van de Liemers gaat dan wat meer richting de 32,3. Blah, veel te heet, veel te vies. He? Ik vind het allemaal helemaal niks weer. Ja, ik ben echt een Nederlander. Ik moet altijd zeuren over het weer. Ja, zeker. We gaan het straks hebben over hele andere zaken. Nadesha met Mad About It.

0: Earth, Wind and Fire met Let's Groove. Ja, dat gaan we doen. Het is ook tijd voor een heleboel leuke evenementen. Evenementen die wel doorgaan. Ja, dat is dus toch wel even leuk, hè? Dat je even wat aan andere dingetjes kunt denken. Dan bijvoorbeeld aan werk of school of het weer buiten. En wat hebben we dan? We hebben binnenkort de kadedagen in Doetinchem. En daar is iets heel bijzonders aan de hand.
1: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeendjes racen tijdens de badeendjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeendjes kan reserveren. 5 juli, de badeendjesrace in Doetinchem. Mis het niet!
0: Ja, het lijkt me echt geweldig om zoiets mee te maken. Een badeendjesrace. Ik heb ooit wel eens een poging gedaan om bij zo'n evenement aanwezig te zijn. En wat denk je, er waren helemaal geen badeendjes. Nee, er was alleen één grote opgeblazen eend ergens in West-Nederland. Dus ik hoop dat ze hier in het oosten, hier in Doetinchem, er toch wel echt een heel groot spektakel van weten te maken. Een badeendjesrace. Ja, hartstikke gaaf. Meer info vind je waarschijnlijk op de kadedagen, de website daarvan. En ondertussen gaan we gewoon weer lekker door met muziek. Dit is Entrance en Ricardo de Force met Staying Alive. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Michael Jackson, PYT. Precies, werd al gezegd.
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn er weer met het thema trio. Elk uur hoor je een plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. En het thema van vandaag is, je raadt het misschien al, Code Oranje. Yes, vanaf 12 uur is het hier in de Achterhoek Code Oranje. En dat blijft het ook voorlopig nog wel, volgens mij. En ja, weet je, de beste tips die ik heb gekregen, wat, ja, hoe ga je om met de hitte, is toch wel, accepteer het nou maar. He, want je kan er niks aan doen dat het buiten zo heet is. Omarm de warmte en koel af wanneer je dat kan. He, let goed op jezelf, hydrateer goed, blijf uit die zon. Tenzij je dat lekker vindt natuurlijk, maar smeer je goed in. He, bescherm je huid. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Maar we hebben dus Code Oranje. En toen zocht ik even op van wat voor nummers hebben allemaal het woord oranje erin. En toen kwam ik vooral op allemaal WK, EK nummers die gemaakt zijn door artiesten. Dat ik dacht van, weet je wat, dat is eigenlijk ook wel grappig. Moet je maar eens voorstellen dat zo'n nummer dat gaat over oranje gaat over Code Oranje. Hè? Weercodes in plaats van het Nederlandse elftal. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat bij jou binnenkomt.
1: Het thema trio.
0: Dus moet je voorstellen, dan is het niet OO Oranje, maar OO Code Oranje van Jiske Vet. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Laten we eens een poging wagen.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De oefenwedstrijd FC Utrecht tegen de Graafschap is komende zaterdag vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt zaterdag op het veld van USV Elinkwijk gespeeld. Op het sportpark komen ook voor de bezoekers meerdere plekken om water te tappen. Het advies is dan ook om voldoende te drinken en je goed tegen de zon te beschermen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn bijna alle nieuwe wethouders van de gemeente Berkelland benoemd. Maar bij één wethouder is dat niet gebeurd. Ton Koenderink van Samen voor Berkelland kon niet worden benoemd omdat de originele verklaring omtrent het gedrag nog niet beschikbaar was. Ook wel bekend als de VOG-verklaring. Hoewel Koenderink wel een kopie van het document bij zich had, schrijft de procedure voor dat het origineel moet worden overlegd. De verwachting is dat Koenderink tijdens een volgende raadsvergadering alsnog kan worden beëdigd. Bij de brandweerkazerne in Aalten is rond 6 uur vanochtend ingebroken. Dat gebeurde 2 maanden geleden ook al. En opnieuw zijn meerdere spullen meegenomen. Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de details van het materiaal. Bij de vorige inbraak werd duur gereedschap meegenomen waarmee bijvoorbeeld mensen bevrijd worden, bekend als de VOG-verklaring. Hoewel Koenderink wel een kopie van het document bij zich had, schrijft de procedure voor dat het origineel moet worden overlegd. De verwachting is dat Koenderink tijdens een volgende raadsvergadering alsnog kan worden beëdigd. Bij de brandweerkazerne in Aalten is rond 6 uur vanochtend ingebroken. Dat gebeurde 2 maanden geleden ook al. En opnieuw zijn meerdere spullen meegenomen. Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de details van het materiaal. Bij de vorige

0: politie roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De onthulling van het Moorluksmonument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: En dan nog de verkeersinformatie. Kleine file te melden op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer.
2: Veerle den Hartog.

0: Chet Kroeger. En Hero. Ja, soms heb je even een held nodig. Ik snap het. He, want met die verhitting kan je ook wel wat verkoeling gebruiken. En dan is het toch ook wel leuk als je een beetje een smakelijke verkoeling hebt. He, en dat je dat dan gewoon kan winnen vandaag bij Regio 8. Dat is toch fantastisch. Ja, dan maak je kans op 2 shuffles van Masse Laio. Dat is een ijssalon, die bestaat 20 jaar en die viert feest. En wilt dat samen met ons en samen met jou ook gaan vieren. Dus waar maak je nou precies kans op? Nou, dat zijn dan 2 shuffles. Dat zijn een soort ijscoupés met van alles erop en eraan. Je hebt verse noten, vers fruit. Je hebt soft ijs, scheppenijs. Volgens mij ook slagroom eroverheen, weet ik het. Nou, je kan echt één groot kunstwerk ervan krijgen. En hoe maak je kans op de 2 shuffles? Wat zullen we eens doen? Ik denk, hoe hard heb je het ijsje nodig? Of nee, doe maar dit. Wat is jouw favoriete ijsmaak? Ben ik wel benieuwd naar. Het verschilt nog wel eens. Dus wat is jouw favoriete ijsmaak? Stuur het naar 06-4747-0022. En maak kans op 2 prachtige shuffles van...
1: Prijsje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door IJssalon Masse Laio.

Ze zijn weer helemaal terug. Rolling Stones met In The Stars. Ja, zorg jij nog een plek om te wonen? Er komt waarschijnlijk weer wat beschikbaar. Dan denk je, gaat er iemand verhuizen? Nee, er komen waarschijnlijk 33 appartementen erbij in Doetinchem. Maar precies en hoe dat allemaal gaat plaatsvinden hoor je naar Paco en Amor de Mis Amores.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny.

0: Bucicu.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt. Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair. Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
6: Heerle Den Hartog. Als we dan toch gewoon de warmte moeten omarmen, dan kan je dat beter doen met lekkere muziek die er een beetje bij past. Moest ik een beetje denken aan Klingand. Met Jubel.

die saxofoon solo op het eind, die doet het hem ook echt. Hè. Dat klinkt ontzettend lekker. Juist, wat gaat er allemaal gebeuren in Doetinchem? Ik had het net over 33 appartementen die erbij gaan komen. Maar laten we eerst gewoon even het hele plan kort samengevat uitleggen. Je hebt dus dat gebouw, hè? Als je Doetinchem een beetje kent, dan ken je dan waarschijnlijk ook wel dat gebouw waar de Mediamarkt dan zat. Hè, samen met de Basic Fit en dan allemaal van die parkeerplekken. Nou, dat gaat dus op de schop. Dat wist je waarschijnlijk al. Hè? Mediamarkt is weg. Basic Fit die gaat ook weg. Wat gaat er nou dan precies gebeuren met dat pand? We gaan even beginnen op de begane grond. Nou, op de begane grond en de eerste verdieping moet ruimte komen voor functies binnen de sectoren vrije tijd, cultuur en leisure. Deze ruimtes zijn volgens Teunissen al verhuurd, maar aan wie kan die nog niet delen, dus dat is nog een beetje spannend. De tweede verdieping blijft in gebruik als parkeervoorziening. Gelukkig, dus je kan je auto daar nog steeds parkeren. 95 plekken die blijven nog steeds bruikbaar. En op de bovenste verdieping, die jarenlang eerst dienst deed als parkeerdek, wordt dus ruimte voor 33 appartementen. En dan vraag ik me toch wel af hoe klein die appartementen moeten zijn. Maar ik ben natuurlijk heel slecht in ruimteschatten, dus ik ben nu mijn sterkste kant. 33 appartementen, die zouden daar dan gerealiseerd moeten worden. En daarnaast blijven er voor deze woningen nog wel 25 tot 30 parkeerplaatsen die volgens Teunissen groen worden aangekleed. Nou, dat zijn mooie plannen, denk ik zo. Hè? Dat helpt ook wel een beetje met de woningnood hier in de regio. En als alle vervolgstappen meezitten, verwacht Teunissen dat deze woningen in april, mei 2027 gerealiseerd kunnen zijn. Oftewel, binnen een jaar. En het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft in principe ingestemd met dit plan. Dus ja, het ziet er naar uit dat het gaat gebeuren. Maar 100% zekerheid haal ik hier dus nog niet uit. Maar het lijkt toch wel redelijk definitief. En als je denkt, nou, nu weet ik niet meer hoor. Wat is het nou? Is het nou wel of niet? Kijk dan zelf even op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Lees je het hele verhaal terug. Of via de Regio 8 app, dat kan ook.

Oasis met Wonderwall. Ja, over wonderen gesproken. De Zwarte Cross, die is iets van plan voor komende editie. Die heeft echt een heel groot plan. Die wil namelijk een wereldrecord verbreken. Ja, ik geef je vast de tijd om erover na te denken. Wat voor wereldrecord dat nou precies is, hoort het binnen nu en een half uur na Lady Gaga en Shape of a Woman.

0: Huey Lewis en de Nieuws met The Power of Love. Ah, wat lief.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar waren we mee bezig, hè. Vandaag de hitte. Code oranje, om precies te zijn. Vanaf 12 uur vanmiddag geldt het dus voor de code oranje. Voor de regio Achterhoek. Ja, en tot hoe lang het duurt, ik heb zelf geen idee. Niet echt heel goed op gelet, dat is ook niet zo heel erg netjes. Maar het wordt zo warm de komende paar dagen, dat je wel rekening kan houden met het feit dat het nog langer een bepaalde weercode blijft. Wat dacht je bijvoorbeeld van morgen? Wordt het nog warmer? Vrijdag is van 37 graden. Man, hoe hou je het uit? Echt, ik heb echt heel veel respect voor de mensen die buiten aan het werk zijn. Ondanks de hitte. Let goed op jezelf. Maar we hebben code oranje. En ik zat dus te kijken wat zijn nou leuke nummers met het woord oranje erin. En toen kwam ik heel veel WK, EK-nummers tegen. En toen dacht ik aan André Hazes. Die is dol op code oranje. Ja, die vindt het geweldig. Ja, misschien vindt hij de hitte dan ook wel heel erg fijn. Wij houden van code oranje.
1: Het thema trio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZTB Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij de brandweerkazerne in Aalten is rond 6 uur vanochtend ingebroken. Dat gebeurde 2 maanden geleden ook al. En opnieuw zijn meerdere spullen meegenomen. Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de details van het materiaal. Bij de vorige inbraak werd duur gereedschap meegenomen, waarmee bijvoorbeeld mensen bevrijd worden die in hun auto bekneld zitten. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De onthulling van het Molux-monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. De oefenwedstrijd FC Utrecht tegen de Graafschap is komende zaterdag vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt zaterdag op het veld van USV Elinkwijk gespeeld. Op het sportpark komen ook voor de bezoekers meerdere plekken om water te tappen. Het advies is dan ook om voldoende te drinken en je goed tegen de zon te beschermen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn bijna alle nieuwe wethouders van de gemeente Berkelland benoemd. Maar bij 1 wethouder is dat niet gebeurd. Ton Koenderink van Samen voor Berkelland kon niet worden benoemd, omdat de originele verklaring omtrent het gedrag nog niet beschikbaar was. Ook wel bekend als de VOG-verklaring. Hoewel Koenderink wel een kopie van het document bij zich had, schrijft de procedure voor dat het origineel moet worden overlegd. De verwachting is dat Koenderink tijdens een volgende raadsvergadering alsnog kan worden beëdigd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Ja, er wordt steeds drukker in de Achterhoek, dus bij deze even de verkeersinformatie. 2 files te melden op de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 5 kilometer. En tenslotte op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten 2 kilometer.
2: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

tonight. Teaspoon en Sex on the Beach. Nou, gedraag je eens even. Hè? Doe dat maar eventjes waar mensen dat niet kunnen zien. Dan is dat al veel beter. Ja, de organisatie van de Zwarte Kols, die is iets van plan. Die wil namelijk de komende editie een wereldrecord verbreken. En dat noem je dan de katapultsprong. Ja, de katapultsprong. Nee, ik had er een ander geluidje voor. Even wat spannender. Ja, veel leuker. De katapultsprong, die is ruim 75 meter ver en ongeveer 35 meter hoog. En de katapult is speciaal voor deze stunt ontworpen. En het apparaat heeft wel wat weg van een middeleeuwse trebuchet, maar dan aangedreven door elektromotoren, laat de feestfabriek weten. Na de lancering landen de twee stuntmensen in een enorme airbag. En volgens de organisatie lijkt het erop dat het duo daarmee een wereldrecord gaat vestigen. Yes! Oh, dat is nog eens even spannend. Nee, het is ook niet de eerste keer dat de Zwarte Cross zo'n stunt wilde uitvoeren. In 2016 stond ook zo'n katapultsprong gepland. En destijds zou een stuntman ongeveer 80 meter ver en 30 meter hoog over de megatent geschoten worden. Maar door technische problemen is het helaas er niet van gekomen. Maar dus weer een nieuwe poging, 2026. Dus als je kaarten hebt voor de Zwarte Cross, ik ben stik jaloers, want misschien zie je wel iemand een wereldrecord verbreken. De katapultsprong. Ontzettend knap. Ik ben benieuwd. Gaat het ze lukken?

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, waar gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppel Adler. Goed und lekker.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Heerle den Hartog.
13: Ja, het is 5:00. Je hebt misschien een hele dag erop zitten en je hebt het rondbenauwd. Hey, ik heb een idee. Beetje positiviteit. Dus James Brown.

Hey! Niet zo schreeuwen! Hey, rustig aan. James Brown, I feel good. Ja, hele goeie middag. Oh, het is warm. Het is tropisch warm. En dan moet je echt goed op jezelf letten. Hè? Ventilatoren aan, panties met ijsklontjes in de nek en koelvesten aan. En dan heb ik het niet over dat je in de tuin zo zit. Maar het team van Kanjers voor Kanjers laat niets aan het toeval over bij een oververhit NK tijdrijden in Laren. Nou, gelukkig is het rondje ingekort. Al dus Jelle Schieven na afloop van de 27 kilometer tegen de klok. En zometeen gaan we nog eventjes luisteren naar Jelle. Want het lijkt me toch wel pittig, joh. Dan heb je en een hele hoge temperaturen en dan moet je ook nog gaan sporten op een fietsje. En nou, echt, ik doe het je niet na. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het gegaan is. Jarenbeeks, Brighter Days, op Regio 8.

0: Volumia en Paul Carrack met Over Mijn Schouder. Ja, wat zie jij als je over je schouder kijkt? Ik zie, mezelf. Het is een soort reflectie van een soort, hoe zeg je dat? Een soort plastic wand. Dat zie ik als ik over mijn schouder kijk. Goed, even voor hele andere zaken. Het is warm, hè? En daardoor worden er ook wel eens dingetjes afgezegd. Maar gelukkig is nog het NK tijdrijden doorgegaan. Ja, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos. En het was ook niet dat het nooit op tafel heeft gelegen, het idee om het te schrappen.
1: Nou, de organisatie hebben er zeker overwogen om het af te gaan lassen. Maar in goed overleg met de KNWU hebben we besloten om een ochtendprogramma te doen en een avondprogramma. En juist de warmere temperaturen die zijn rond de middag, dat we die gaan skippen. Want vorig jaar ging het ook nog niet door vanwege de NAVO-top. Dus dan zou het dit jaar weer zuur zijn dat we het nog een jaar moeten opschuiven.
2: Het is allemaal weer 2 uur verschoven naar voren toe, dus dat is wel heel fijn. Het zijn er wel 9 kilometer minder. Maar het ook heel mooi voor onze jongens in de eigen achtertuin natuurlijk, wat is ook Achterhoek. Het is hartstikke mooi dat je in eigen achtertuin je kunt laten meten met de nationale top vandaag.
3: Verzorgster Marieke Schieven en tevens ook moeder van deelnemende renner Jelle Schieven werkte zich in het zweet om alle renners optimaal aan de start te kunnen laten verschijnen.
2: Maar op de dag zelf zorgen wij natuurlijk voor het drinken, voor is, maar vooral nu ijslokjes inderdaad, om ze te koelen. We hebben gezorgd voor ventilatoren, dat tijdens het warm rijden toch een beetje verkoeling is, want ze gaan toch de temperatuur van het lichaam gaat toch omhoog. En dan moet toch met de koelvesten en met ijsblokjes zeg maar gekoeld worden. Dus, om de jongens optimaal aan de start te laten staan. Dus meer kunnen wij niet doen, maar dat is het eerste wat wij kunnen doen inderdaad als verzorgers, als team.
4: Het was goed warm, gelukkig ingekort. Want je merkte echt op het eind dat als je echt heel heet begon te worden. Zoals met echt extreem koelen van tevoren.
5: Ja.
4: Dus wel tevreden, wel blij dat het ingekort is. Voor mij zeker.
6: Terwijl je eigenlijk best wel iemand van lange adem bent, toch?
4: Ja, normaal gesproken was ik blij geweest als het lange rondje was. Maar bij deze hitte dat het wel, ook wel goed is. Je kunt van tevoren koelen wat je wil. Op een gegeven moment stijgt die lichaamstemperatuur gewoon. En dan kun je tijdens het fietsen niks meer aan doen. Maar al met een training of zo, met een koelstukje water of je ingooien en icepacks in je nek doen. Maar met tijden kan dat niet. En dan op een gegeven moment begin je te merken op het eind.
3: Naast de voorbereidingen is er dan ook extra aandacht voor de cooling down van de renners en de vrijwilligers.
2: We gaan eigenlijk meteen de fiets erop en op een ijslokje weer koelen. Goed drinken, water drinken, herstelshake erin. En dan rond de hartslag weer laten dalen en dan meer kun je niet doen.
6: En jullie hebben ook een heel protocol na afloop. Goed blussen, denk ik.
1: We gaan elkaar goed nahouden, ja, inderdaad. Of het dat met bier zal zijn, of water, of wijn. Maar ik denk vanavond dat het water verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook, wijze woorden van de organisatie. Alhoewel, biertje. Ik denk, als het fiets is afgelopen, dat niet kwaad kan, toch? Niet voor de fietsers, maar wel voor de toeschouwers. Of niet dan?

0: Yes, Montel Jordan met This Is How We Do It. Dit is gewoon hoe we het eventjes gaan doen.
1: Prijsje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door IJssalon Masselaio.
0: Precies, wordt mede mogelijk gemaakt door IJssalon Masselaio. Hey, ontzettend leuk. Ik ga nog even een oproepje doen. Een allerlaatste oproep voor het ijsje van Masselaio. Om precies te zijn maak je kans op twee prachtige shuffles. Jij een shuffle en iemand die je even flink gaat verwennen krijgt ook een shuffle. Het is een soort ijscoupé, zo'n shuffle. En dat, er zit echt, er zit schepijs op, er zit softijs op, er zit verse noten en fruit en slagroom. Eigenlijk wat je allemaal kan bedenken bij een ijsje, het zit er wel zo'n beetje erin. Dus je kan jezelf flink gaan verwennen, jij en nog een persoon. Hoe maak je kans? Stuur even een berichtje naar 0647470022 met jouw favoriete ijsmaak. Is toch wel lekker, hè? Dat je nu dan aan het avondeten bent en dat je dan denkt, goh, toetje, daar heb ik zin in. Laten we dat eens even meedoen en dan kan je gewoon bij Masselaio kan je dan gewoon lekker een toetje scoren. Dat is toch lekker? Ja. Dus nogmaals, stuur het op naar 0647470022. Jouw favoriete ijsmaak.
1: Reisje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door IJssalon Masselaio.

0: Ja, alarm, alarm. Het is tijd voor weercode oranje.
1: Het thema trio.
0: Ja, en dat oranje kleurtje, dat zijn we al tien keer tegengekomen. Want ook het WK is bezig. En morgenavond om 1:00 s'nachts, dan moeten we tegen Tunesië. Nou, ik denk dat een heel groot deel van Nederland niet gaat kijken hiernaar. Maar toch wel graag had willen kijken, want ja, weet je, mensen moeten werken vrijdag, werkt niet echt mee. Maar we hebben dus ook vandaag code oranje vanwege het weer, vanwege de hitte, de warmte. En ik vond het wel leuk om de twee te combineren, want ik was een beetje aan het uitzoeken. Hè, wat voor nummers hebben allemaal het woord oranje in de songtekst, hè, in de titel, in de naam van de artiest. Ja, dan kom je toch heel veel EK en WK-nummers tegen. En ik vond hier Mart Hoogkamer met Mijn Oranje Hart. Ja, ik weet niet of dit een beetje te combineren valt met de weercode en het WK. Maar goed, je kan zo fantasierijk zijn als je zelf wilt. We gaan er gewoon naar luisteren, Mart Hoogkamer. Mijn Oranje Hart.
1: Het thema trio.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus

0: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De onthulling van het Molux monument voor oud-knilmilitairen en hun partners in Winterswijk gaat komende zaterdag niet door. De initiatiefnemers hebben het evenement afgeblazen vanwege de verwachte extreme hitte. Ook kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd op de plek van de onthulling. Dat is de algemene begraafplaats, waar weinig schaduw is. De oefenwedstrijd FC Utrecht tegen de Graafschap is komende zaterdag vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt zaterdag op het veld van USV Elinkwijk gespeeld. Op het sportpark komen ook voor de bezoekers meerdere plekken om water te tappen. Het advies is dan ook om voldoende te drinken en je goed tegen de zon te beschermen. Bij de brandweerkazerne in Aalten is rond 6 uur vanochtend ingebroken. Dat gebeurde 2 maanden geleden ook al. En opnieuw zijn meerdere spullen meegenomen. Een woordvoerder van de politie wil niet ingaan op de details van het materiaal. Bij de vorige inbraak werd duur gereedschap meegenomen, waarmee bijvoorbeeld mensen bevrijd worden die in hun auto bekneld zitten. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteravond zijn bijna alle nieuwe wethouders van de gemeente Berkelland benoemd. Maar bij 1 wethouder is dat niet gebeurd. Ton Koenderink van Samen voor Berkelland kon niet worden benoemd, omdat de originele verklaring omtrent het gedrag nog niet beschikbaar was. Ook wel bekend als de VOG-verklaring. Hoewel Koenderink wel een kopie van het document bij zich had, schrijft de procedure voor dat het origineel moet worden overlegd. De verwachting is dat Koenderink tijdens een volgende raadsvergadering alsnog kan worden beëdigd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Yes.
11: Buiten is het
10: 35 graden.
11: Oh.
10: Bah. Vies.
11: Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, ongelooflijk dat hij er nog is buiten. 35 graden. Gerrit Vossers, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Ja, hou je het nog een beetje cool?
12: Op zich viel vandaag wel meer, want we zijn aan het gras inkuilen en dan zit je in de trekker en die hebben tegenwoordig ook airco, dus wat dat betreft...
9: Op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Yes.
11: Buiten is het
10: 35 graden.
11: Oh.
10: Bah. Vies.
11: Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, ongelooflijk dat hij er nog is buiten. 35 graden, Gerrit Vossers, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Ja, hou je het nog een beetje cool?
12: Op zich viel vandaag wel meer, want we zijn aan het gras inkuilen en dan zit je in de trekker en

0: even voort.
1: Ja, nou ja, ik vind vandaag ook geen wolkje aan de lucht, de zon. Het is scherp weer, zeggen ze dan altijd. Maar ja, daar was het zeker vandaag en ook weinig wind erbij. Nou, vanavond is het ook nog lang warm. De temperaturen, tropische temperaturen houden we tot in de avondperiode. Ik denk dat we rond middernacht pas 25 graden hebben als minimumtemperatuur. Of rond 25 graden, want de minimumtemperatuur die komt uit op een graad of 20. Ja, en dan morgen dan gaan we ook weer 35 graden halen. En daar hebben we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Misschien ietsjes meer wind, maar verder vrijdag dan is de dag waar we het altijd al lange tijd over hebben. Code oranje wordt afgegeven en misschien nog wel ietsjes meer, want het wordt zeer warm. In het zuiden van het land hebben we temperaturen die rond de 40 graden liggen. En wij zitten zo rond de 37 graden.
0: Oh, ik hoor allemaal dingen op de achtergrond, Gerrit.
1: Ja, er komt een trekker langs. Dus,
0: Weerboer is aan het werk.
1: Ja. Nou, het gaat gewoon door. Ja, dus... Nee, want in het weekend is het dan wel ietsjes minder, maar altijd nog 35 graden op de zaterdag. En zondag wordt het een graadje of 30. En dan hebben we wel kans op een regen- of onweersbuien in de loop van de zaterdag, maar zeker zondag. Dus dan komt er wel wat verkoeling. En dan gaat de wind volgende week om naar noordwestelijke richtingen. En dan gaan we richting 25 tot 27 graden.
0: Kijk eens aan. Dus we gaan wel weer de koelte in uiteindelijk.
1: Ja, er komt volgende week gelukkig wel een einde aan het hele warme weer.
0: Oh, gelukkig. Hey Gerrit, voor de volgende keer misschien naast een trekker airco misschien ook nog geluidswand of zo.
1: Ja, dat is misschien wel goed, ja.
0: Ja, daar gaan we eens over nadenken. Hey Gerrit, dankjewel en we spreken elkaar morgen.
1: Jo, goed gewoon.
0: Goed gewoon. Ja, die is nog even heel druk. Dat hoor je meteen met de trekker die... die ondertussen hoort. Ik vind het wel grappig. Dan nog één file te melden. Verkeersinformatie op de N325 knooppunt Valbebroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Valbebroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
2: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

0: Passenger and Hard to Love.
1: Reisje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door ijssalon Massalayo.
0: Massalayo, precies, precies. Want hoe lekker is het als je gewoon even een ijsje kan eten als toetje? Wat vind je daarvan, Marianne?
2: Ja, heerlijk.
0: Lekker, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, en jij had ook jouw favoriete ijssmaak doorgegeven. Welke is dat?
2: Banaan.
0: Banaan. Waarom kies je voor banaan?
2: Nou, dan gaan ze verder een soft ijsje eten. En dan hebben ze heel lekker bananenijs.
0: Oh, je bent al een beetje bekend bij Massalayo. Dus je hebt al een beetje geproefd, zeg maar.
2: Oh, zit hij daar ook?
0: Hey, heb je daar ook al een shuffle gehad?
2: Nee.
0: Nee? Oh, die moet je dus toch uitproberen?
2: Die ken ik niet.
0: Shuffle is een soort ijscoupé. En ik was dus even een beetje aan het spieken op de menukaart van Massalayo. Ik heb goed nieuws voor jou, Marianne. Want weet je wat er bij die shuffle staat?
2: Banaan.
0: Ja, precies, banaan.
2: Heerlijk.
0: Je kan gewoon een bananenshuffle nemen. Dat is toch fantastisch?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, er zit dan de bananenijs met soft ijs, banaan, karamel, topping en slagroom.
2: Lekker.
0: Lekker, toch?
2: Ja, heerlijk.
0: En weet je wat nog lekkerder is?
2: Wat ik helemaal van eten?
0: Nee, je kan er niet van eten. Wat nog lekkerder is, je gaat erheen en je krijgt 2 gratis shuffles.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, kijk eens aan.
2: Lekker.
0: Ja, weet je wie je mee gaat nemen? Wie wordt de gelukkige? Ja,
2: ik denk mijn man.
0: Je denkt je man? Oh, oké, is ook een beetje banaanliefhebber?
2: Ja, die vindt dat ook lekker.
0: Oh, dus dat wordt het. Oh, kijk, ik kan dat doorgeven van Massalayo. Dat worden 2 bananenshuffles.
2: Nou, hij wil ook wat van anders nemen.
0: Oh, oké, niet te vroeg juichen. Nou, je hebt nog genoeg keus, zie ik hier al tevoorschijn. Dus, hey, Marianne, ik wens je heel veel plezier en eet smakelijk.
2: Dankjewel, komt vast goed.
0: Dat denk ik ook, zeker met het warme weer.
2: Ja.
0: Oh, hou je het nog een beetje cool?
2: Ja hoor, ja.
0: Ja.
2: Gewoon werken en daarna even rustig gaan zitten, dan is het helemaal goed.
0: Oh, kijk, dat is helemaal goed. Hey Marianne, ik wens jou nog een hele fijne dag. Eet smakelijk en heel veel plezier bij Massalayo.
2: Dankjewel, dat gaat vast goed komen.
0: Yes.
1: Reisje met een ijsje is mede mogelijk gemaakt door ijssalon Massalayo.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Meghan Maroney en Trader Joe. Dat klinkt heel countryachtig. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten noemen. Hey, het is alweer bijna 6 uur. De warmste uren van de dag zijn lekker voorbij. Hé, wat lekker. Kan je nog heel even wachten en dan mogen alle ramen en deuren open. Kan je de boel weer lekker laten luchten. En dan slapen. Morgenochtend eventueel nog wat verder laten luchten. En dan moet je ze echt weer helemaal dicht houden. Want het wordt net weer zo warm als vandaag. Bah. Nou, hou je sterk, hou je taai. Dan zal ik dat ook proberen te doen. En dan morgen ben ik er weer, zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met ook weer wat bijzonders om te winnen. En we hebben natuurlijk nog... wat hebben we nog? Ja, wat hebben we nog? Openluchttheater Engbergen. Goh, dat is pas leuk. Hey, dat hoor je morgen allemaal. Een hele fijne avond. Tot morgen, hè.

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues, levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein en de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voito.

0: Hoechico.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

is een badeentjes. Race tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik. Gamma!
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Op vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met een gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Radio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio
1: 8. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n €8 miljard besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
11: Aldi. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En bam!
10: naar beter bed.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De prijs van

0: voor 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranje fans opgelet.

0: omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ja, het is weer

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranje fans opgelet.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10:00 s'avonds en 6:00 s ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats.